0: carnaval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen

0: gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zal onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe Amerikaanse importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Het weer eerst bewolkt, maar vanmiddag zon. Het wordt 22 tot 25 graden.

0: meer. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
5: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
4: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd het brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
6: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is. Heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles. Zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
4: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer is bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 gewonden gevallen. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Het geld is onder meer voor medische hulp en psychologische ondersteuning. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar weer aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Het weer eerst bewolkt, later vandaag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden.
1: Verkeer! Dit is even de hart van de ANWB. Door controles aan de grens op de A12 vanuit Arnhem 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, het is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5% volgens de VS, omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
5: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
4: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Hamer.
6: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
7: Ja, de eind komt in zicht gelukkig.
8: Waar zitten de pijntjes?
7: Mijn enkel.
8: Oh.
7: En de blaren.
8: Hoeveel?
7: Te veel om te tellen. Ja, okay. Het is wel de hele onderkant.
8: Okay, nou.
4: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS.
3: Verkeer.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. En de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is RTV 4.
3: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Russische luchtaanvallen op het zuidoosten van Oekraïne is vannacht een dode gevallen. Ook raakten tientallen mensen gewond. Oekraïne heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van Wildberries, de grootste online marktplaats van Rusland. EU-buitenlandchef Kallas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Het gaat bij de Europese Unie om een heffing van 10%. Ook andere landen reageren boos. In de regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. 10.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote bosbranden. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
1: Verkeer! Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 2 kilometer file en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
5: Canada will do whatever it takes to build our...
6: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
4: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
5: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
4: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
3: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schuts met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeer. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het oosten van het land op de A12, Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is RTV 4.
6: De ochtend van RTV 4.

0: TV4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
6: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
7: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen, zoals rijden onder invloed, kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden. Dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting Duitsland bij de grens daar 10 minuten oponthoud. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je 20 minuten vertraging bij de grens. En wat opvalt is de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Nijmegen en Kuik 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Voor de grootste

0: salaris op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. Een van hen is inmiddels uitgeleverd naar Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, ook met geweld, zegt de politie. Griekenland stuurt 2 blusvliegtuigen naar Spanje vanwege de natuurbranden rond Madrid. Het gebied is dun bevolkt, maar toch zijn duizenden bewoners geëvacueerd vanwege de ongunstige weersomstandigheden. Vanwege het dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal van de Achterhoek naar Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt die maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de natuur. Het weer, vanmiddag klaart het op. Het wordt 22 tot 26 graden.

is a golden sky and a sweet silver song of a

0: Jenny Nieuwe Schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, 3 anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: TV meer.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: RTV 4 Nieuws.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, Annette, dankjewel. Situatie op de weg. Geen files gemeld, wel een aantal flitsers op de A28. Hogeveen-Meppel staan ze flitsen bij 153,9. Dan de A32, Heerenveen-Meppel, daar bij 16,1. A37, Duitse grens Hogeveen, bij 32,2. En dat waren flitsers voor zover, dus rij voorzichtig zou ik zeggen.
5: Dit is RTV 4.
0: Studio Paard.
4: Yes, yes, terug en weg geweest. Studio Paard weer op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Zometeen een vrouwtje met Iedereen gaat vreemd. Maar eerst Lady Gaga en Ale Alejandro.
5: RTV 4. Goedemiddag.

0: Lady Gaga en Alejandro hoorde je hier bij RTV 4. Maakt het 7 minuten over 2 op deze vrijdag 24 juli 2026. Leuk dat je erbij bent. Tijd voor een nieuwe editie van
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Hallo, hallo, met mij dus Rick Maliepaard. Goedemiddag. Hey, wat ben je deze vrijdag aan het doen? Ben je misschien lekker, zit je op de camping of zo? Of ben je misschien al druk aan het werk, de laatste loodjes voor het weekend of voor je vakantie? Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio, dan komt het hier binnen. Dat kan via Vechtal.fm, excuses, rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Ik ga dit geheid nog een paar keer fout zeggen vandaag. rtv4.nl/app, daar kan je berichtje naartoe sturen. Nou, ik ben in ieder geval weer terug van weg geweest. Ik heb afgelopen week even lekker even wat rustiger aangedaan. En dank voor Kelvin afgelopen week om weer eens even deze honneurs waard te nemen hier. Dat was wel heel fijn. Dus volgende week en de komende week ben ik gewoon nog. En vandaag tot en met 5 uur ook. En waarbij ik zometeen lekkere muziek voor je heb. Katy Perry onderweg, Crazy Abrams en ook

0: the lessons I've learned.
1: One Republic en Counting Stars hoorde je hier bij RTV 4. Ja, daar is hij.
2: Feiten over geiten.
1: Het heeft bijna geen zin in, maar goed. Altijd even leuk om een feitje te benoemen. Nou, op dit moment, als je nog een leuk dingetje dit weekend te doen hebt. Dit weekend is de Tilburgse kermis. In Tilburg natuurlijk. En dat is de grootste kermis van de Benelux.
2: Oh.

Gracie Abrams en Hit The Wall. Ja, 2 jaar geleden kwamen we in kennismaking met haar. Ze maakte de hit I Love You, I'm Sorry. En dit is van haar nieuwe album die ze recent heeft uitgebracht. Hit The Wall hier bij RTV 4. De vrijdagmiddag Studio Paardenswijn luistert. Goed dat je er bent. Met nu muziek van Snelle en Akta en de Munnik en Rock'n'Roll in Nederland.

0: Imagine Dragons en You're the Believer.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De N48 tussen Hoogeveen en Bouwbrug is van 3 tot en met 29 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit. Het verkeer volgt de omleidingen. De Bouwbrug is tijdens deze werkzaamheden niet bereikbaar via de N48. En voor de N377 bij Nieuw-Leus wordt extra drukte verwacht deze dagen. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarlijkse Ommer Molendag plaats, waarbij 4 molens in Ommer vanaf 10 uur gezegd geopend voor het publiek. Een belangrijk onderdeel van de heropening is de gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Mullen. Bij de andere molen zijn activiteiten zoals graandorsten, kunsttentoonstellingen en proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En door de aanhoudende droogte sluit de sluis bij de A-dorp in Almelo. Vanaf morgen volgt de scheepvaart. Rijkswaterstaat die laat geen schepen meer over de kanaal Almelo-De Haandrik. De waterpeil blijft op deze manier hoog genoeg. Vanmiddag begint grijs en er is later ook op 7 plekken de zon te zien. Het wordt 22 tot 24 graden. Vanavond wordt het dan wel zonnig. En morgen is het de warmste dag met veel zon. En dan is het 26 tot 28 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. A28 tussen Amersfoort en Zwolle, tussen het Harde en Knopend Hartsmerbroek 5 kilometer met ongeveer 6 minuten vertraging. Dan op de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampenoord en Knopend Hartsmerbroek ook eens 5 kilometer met 6 minuten vertraging. En dan ook nog tussen Kampen Zuid en Knopend Hartsmerbroek. Hey, dat is dezelfde file. Maar dan ook richting Apeldoorn staat het vast. Daar moet je het ook maar eventjes op letten als je die kant op wil. Flitsers zijn er nog wel op de A28, dus Hoogeveen en Meppel, staan ze flitsen bij 153,9. En dan staan ze ook nog te flitsen op de A32, tussen Heerenveen en Meppel bij 16,1. En de A37 tussen de Duitse grens en Hoogeveen 32,2. Daar staan ze flitsen. Doe daar voorzichtig aan.

something there. Olivia Dean and Rain Me In. And we're now Arcray's Good Boys and Believe. Kijk even op de klok. Het is 3:10. En zometeen is het weer tijd geworden om de muziekdobbel erbij te gaan pakken. Dat ineens van Niemand Back en Belly Dance.

0: Pali Dancer hoorde je hier bij RTV4 en het is tijd geworden om de...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: De muziekdobbel erbij te pakken.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: En waar je op dus ook terechtkomen, je hoort het zometeen. Maar goed, dan heb je een dobbelsteen. Je hebt 1 tot en met 6 erop staan. Aan ieder nummer is een genre gekoppeld en een bijpassend track binnen dat genre. Wat we gaan dobbelen, gaan we draaien. Jij als luisteraar mag er een nieuwe opzetten. Nummer 1 is een genre rock, alternatief en gitaar. 1. Op dit moment staat er op Kensington en A Moment. En nummer 2 is voor het goede doel en eenvoud.
3: Als je betrouwbaar bent, dan word je wel vertrouwd.
0: Het genre Nederlands product is dat.
1: 3.
0: En nummer 3 is genre pop Miss Montreal en Just a Flirt.
1: 4.
0: En nummer 4 is genre classic hits Rick Astley en Never Gonna Give You Up.
1: 5.
0: En 5 is voor genre dance Eric Preach and Call Me.
4: For the land, the call killer, and the Lord up above.
0: En nummer 6, dat is de vrije keuze. Kingfisher en Killer.
1: De muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: Maar goed, dus de vraag, waar gaat hij op terechtkomen? 1, 2, 3, 4, 5 of toch nummer 6? Ik gooi met de dobbelsteen en hij komt terecht op...
1: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
0: Geworden nummer 5, het genre dance. Op dit moment staat er op Eric Preach en Call On Me. Maar de vraag is, welke dance track moet erop terugkomen op de muziekdobbel op nummer 5? Stuur het door. rtv4.nl

0: Onni, hoor je hier bij RTV 4?
1: De Muziekdobbel.
2: Muziekdobbel.
0: We hebben het gedobbeld. Hij stond dus op nummer 5 in de Muziekdobbel. Eric Preach, Call Me. Maar de vraag is, wat moest erop terugkomen? Je kon het laten weten. En even kijken. Morad kwam met deze. Mr. Belt & Weasel. And it's not right, but it's okay. En staat bij deze dus op nummer 5 in de Muziekdobbel. En wie weet wordt hij volgende week vrijdag wel opnieuw hier gedobbeld in Studio Paard. Het is NTV 4 waar je luistert. Zometeen Shaboozy en een bar song Tipsy. Maar eerst In Excess en de New Sensation. Papada.

EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio. A20 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Knopend Hattemerbroek 5 kilometer 6 minuten. En de N50 Emmeloord Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 3 kilometer met 5 minuten vertraging. Sterkst daar.
7: Dit is RTV4.
4: Studio Paard.
6: Ik heb zometeen de nieuwe plaat voor je van The Opposites. Feestje op me gaan voor je zometeen naar Jonas Brothers. Maar eerst de script. Dit is Rain.

0: Jonas Brothers en Who's In Your Head hoorde je hier en daarvoor nog de script en Rain. Yes, yes, een hele goede middag. Je luistert naar de vrijdagmiddagshow Studio Paard hier bij RTV 4. Leuk dat je daar weer op ons hebt afgestemd. Wat ben je aan het doen deze middag? Stuur het vooral door. Ik ben heel erg benieuwd. Vechten op rtv4.nl/app. rtv4.nl/app. Ik heb nieuwe muziek voor je. Nieuw muziekje op de vrijdagmiddag van The Opposites. En die ken je dan wel van deze.
1: Ligt wakker in mijn bed. Mijn hoofd vol met gedachten.
0: Slapeloze nachten.
1: Slapeloze nachten.
0: En nu zijn ze afgelopen week met een nieuwe gekomen. En die is echt fucking vet. Het is de nieuwe van The Opposites. Dit is Fish.

En Dancing on the Ceiling hoorde je hier bij RTV 4. En wist je trouwens dat je maandag tot en met vrijdag, iedere werkdag dus, ook deze zomer gewoon lekker kan meezingen van 12 tot 2? Ons motto is niet voor niks, zing mee van 12 tot 2 tijdens het RTV 4 meezingmenu. En om alvast een beetje die stemming ook gewoon lekker in de programma's door te trekken, dacht ik, we gaan even lekker meezingen met een oude bekende van Jan Smit. Dit is Als de Morgen is Gekomen.

Taylor Swift. You saved my heart from the fate of Ophelia. En de fate of Ophelia hoorde je hier bij RTV4. Ik heb zometeen hier voor jou het allerlaatste streeknieuws voor jou. Na deze van Clean Bandit, Tiësto en Leon.

0: Tiësto en Clint Bennett, you're gonna tell me where you go.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. De N48 tussen Hogeveen en Bouwbrug is van 3 tot en met 29 augustus afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan groot onderhoud uit en de verkeer moet dan omgeleid worden. Bouwbrug is tijdelijk niet bereikbaar via de N48. En op de N377 bij Nieuw-Leusen wordt dan ook extra drukte verwacht. En op zaterdag 1 augustus vindt weer de jaarlijkse Ommer Molendag plaats, waarbij 4 molens in Ommer vanaf 10 uur open zijn gesteld voor publiek. Een belangrijk onderdeel is de heropening van het gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Meulen bij deze molen. En andere activiteiten zijn er ook nog bij andere molens, onder andere graandochsten en ook nog kunsttentoonstellingen en proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En door de aanhoudende droogte sluit de sluis van Adorp bij Almelo vanaf morgen voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat laat dan geen schepen meer over kanaal Almelo de Haandrik varen. De waterpeil blijft zo op deze manier hoog genoeg. Gaan we kijken naar het weer. Vanmiddag begint grijs, maar later breekt op steeds meer plekken de zon door. Het wordt ongeveer 24 graden. Vanavond is het nog vrij zonnig. En zondag en morgen is het een warme dag met veel zon en dan 26 tot 28 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste voor onze regio A20, Amersfoort Zwolle. Het is de harde en knopen dat we ook 6 kilometer en 7 minuten vertraging. Sterkte daar!

Floor East, Sax, hier bij NTV4. De Van de Raccoon en It's You or Me. Ik wil je graag kennis laten maken hier bij NTV4 aan nieuwe muziek. Vandaag uitgekomen, vers van de pers, dus tenslotte Nieuw Music Friday. Dus allemaal toffe nieuwe muziek is uitgekomen vandaag. Dus wil ik je kennis laten maken met nieuwe muziek van Rondé. En die nieuwe track van Rondé, die heet Oh My God. Er is nieuwe muziek hier bij NTV4.

0: That's left, right, left, right, left, right, go.
1: Als je zegt van wat is dit nog voor een herrie? Nou, ik vind het wel lekker hoor. Baby No Money en 2 hoorde je bij RTV 4. Hallo, hallo, Rick hier. Op de vrijdagmiddag. De studio Paardwijn luistert. Ik heb zometeen nog Huey Lewis en het nieuws voor je. En ook nog nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Gil. Dat zometeen aan deze van Jesse J. Terug naar 2011, 15 jaar geleden, met Domino.

Sikke de Virtual Ella Farben en My Life hoorde je bij RTV 4. Hey, ken jij Gil nog? Dit was haar grootste hit. ABCDEFU. En ze heeft een nieuwe track uit. En die vind ik wel heel erg vet hoor. Die heet Junebug. En dat is nu nieuw muziek hier bij RTV 4.

0: 4.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Voor de grootste keuze...

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20... en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de eiswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar... en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Yes, dankjewel. Situatie op weg A28 tussen Amersfoort en Zwolle. Tussen het Harde en Knoopert Hatsmerbroek 5 kilometer met 5 minuten vertraging.
6: Dit is RTV 4.
3: Studio Paard.
5: Studio Paard op de vrijdagmiddag. Leuk dat je erbij bent. Ik ben Rick. Zometeen Blackpink onderweg. En ook eerst deze van Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: echt een plaat vinden die eigenlijk helemaal niet gaat zeuren. Ja, met sommige platen die ik regelmatig draai, denk je van, nou, dat mag ook wel een stukje minder. Maar met deze heb ik dat totaal niet. Turner Swift met Mr. Know-It-All.
1: Kom maar

goedemiddag. Leuk dat je erbij bent. Het is Studio Paard voor de vrijdagmiddag. Ik vind het fijn dat je erbij bent. Zometeen heb ik muziek voor je van Alex Warren. En ook Maroon 5 en DJ Bobo zijn allemaal onderweg. Snow Patrol met Just Say Yes. En eerst Jump. We gaan springen met Blackpink. Dit

Snow Patrol, Just Say Yes, hoorde je hier bij RTV 4. Zometeen... opnieuw. dat ging niet meer redden, want daarvoor is het een seconde met 3 seconden.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van het land. Het was een flinke bom die veel schade had kunnen veroorzaken, zegt de Ierse politie. TikTok overtreedt Europese regels door accounts van minderjarigen niet goed af te schermen, zegt de Europese Commissie. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Schaatsman Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Op de N48 tussen Hoogeveen en Boogbrug is er van 3 tot en met 29 augustus afgesloten voor het verkeer. De Rijkswaterstaat voert dan groot onderhoud uit. De weg wordt dan, het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Boogbrug is tijdelijk dan ook niet beschikbaar via de N48. Op de N377 bij Nieuw-Leuzen wordt dan ook extra drukte verwacht. Op zaterdag 1 augustus vindt de jaarlijkse Ommer Molendag weer plaats, waarbij de 4 molens in Ommer vanaf 10 uur open zijn voor publiek. Een belangrijk onderdeel is de heropening van de gerestaureerde zaagmolen Makkinga's Meulen. En bij andere molens zijn activiteiten zoals graandochsen, kunsttentoonstellingen en proeven van ambachtelijke pannenkoeken en poffertjes. En door de aanhoudende droogte sluit de sluis bij Adorp bij Almelo vanaf morgen voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat laat geen schepen varen door de kanaal Almelo-De Haandrik. Het waterpeil blijft op deze manier hoog genoeg. Gaan we kijken naar het weer. Vanmiddag begint grijs, maar op steeds meer plekken breekt de zon door. Het wordt 24 graden ongeveer. Vanavond is het nog steeds vrij zonnig. Maar morgen een warme dag met regelmatig zon, dan 26 tot 28 graden. Situatie dan op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. A28 staat geen file meer. Dat is wel fijn. Voor de rest zie ik helemaal geen file staan. Dus dat is fijn. Lekker doortrappen. Terug naar de muziek.

0: Kane en Spiraling hoorde je hier bij RTV 4. Het is tijd om weer eventjes even een momentje van rust op te zoeken. Alleen het orkestje die er normaal bij hoort, die is even iets later vandaag. Dat is wel even vervelend. Dus ik ga eens even kijken of die al in de gang staat. Ja, zijn jullie zover? Ja, toppie. Kijk, daar is het bandje. De orkestband van even een momentje van rust. Ja, want het is wel belangrijk om af en toe, zeker in deze vakantieperiode, waarbij al je collega's op vakantie zijn en jij als enige al het werk van alle collega's hier loopt op te knappen, dat je dan zelf ook eventjes een rustmomentje pakt. Even een momentje van rust. Vandaag in handen van James Arthur. And Say You Won't Let Go.
1: Even een momentje van rust.

Volgens mij is het stil. Ik had helemaal niet door dat het plaats wel was afgelopen. De Les Roberta, Tee met Pala hoorde je bij RTV4. Daarbij komt er langzaam een einde aan deze Studio Paard alweer. Helaas. Snik, snik. Maar goed. Wees niet getreurd. Zometeen geen Tangled is Friday. Nee, ze zijn allemaal met vakantie. Dus je moet het zometeen doen met de beste muziek non-stop.

Ik wens je een hele fijne avond. Veel plezier zometeen met Vechtal in de middag. Met onder andere dus muziek van Disclosure. Maar ook Mr. Mister, Eddie Giant en OMC zometeen allemaal. Ik heb nog deze voor je van Roxy Dekker. Dit is Superstar. Goed.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Vanaf Zevenaar tot de Duitse grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Dit is RTV 4.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters. Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen. Dan het weer, zonnig en droog. Het is 21 tot 25 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 20 minuten. En op de A12 Duitse grens Arnhem bij Zevenaar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En ik ga me dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor.

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

sexy people.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen, die civiel en militair kunnen worden gebruikt. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door de wielrenner Tadej Pogacar. En hij behoudt ook de gele trui. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 12.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat nog een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: huisgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer, de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 10 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oud-Dijk ook 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen, omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
2: Dit is RTV 4.
0: Listen up.
3: Het is vrijdag, het is 24 juli. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor Listen Up. Ja, hierbij...

Ja, zoals ik al zei, het is 24 juli 2026 en dat betekent dat het gewoon weer lekker tijd is voor de Uurtje Listen Up. We zijn begonnen met Lost Frequencies en Live It All. En natuurlijk heb ik vanavond weer de heerlijkste tracks en ook de nieuwste tracks voor je klaarstaan. Ik heb natuurlijk een Listen Up, dat is een track die we in het zonnetje gaan zetten. Die vers van de pers binnen is gekomen. En om 8:30 hebben we natuurlijk de nieuw release. En dat is een album die opnieuw is uitgekomen. Of in ieder geval nieuw is uitgekomen, laten we het zo zeggen. En natuurlijk om 8:15 de coverplaat. Dat is een oude track in een nieuw jasje. En dan ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt. Vind jij nou de oude is mooier? Of blijf je toch echt wel bij de nieuwe? Dat allemaal in dit uur met natuurlijk de lekkerste muziek. Wat dacht je van deze? Dit is Jonas Blue en I'm Alive en Edge of Desire.

Alok and Khalid and Dive Into Me. Ja, de listen-up van deze week. We hebben het al een paar keer gehad over deze artiest. Maar dat deed hij alleen maar solo. En nu heeft hij dus gewoon een grote artiest weten aan te pappen. Ik heb het natuurlijk over Max McKnown. We hebben het een paar keer een track van hem gedraaid. Hij is 25 jaar, hij komt oorspronkelijk uit Oregon en hij begon als straatmuzikant in Zuid-Californië en bouwde vervolgens een enorme TikTok-aanhang op. Zijn doorbraak komt in 2023 met de single A Lot More Free, een sleeper hit in de VS die Kelly Clarkson ook in haar Kelly-O-Key-serie opneemt. En in juni 2026 trekt hij dus ook in ons land de aandacht door een samenwerking met Kygo voor de single Take Me Back. Hij heeft dus samen met Kygo een track weten te maken. Binnengekomen op plek nummer 27 in de tipparade. En ik ga jullie niet langer ophouden. Dit is de nieuwe track van Kygo en Max McKnown.

Ed Sheeran en Sapphire. En daarvoor natuurlijk de listen-up. Kygo en Max McKnown. En we gaan snel verder met deze heerlijke track. Dit is Bakermat en Rani en I Love Life.

0: de Boza. Ja, Lose Myself. Goed, de nieuw release van deze week. Menig mens kent haar. Dan heb ik het natuurlijk over Shania Twain. Ze is al ontzettend lang actief. Zolang we kunnen heugen, kennen we haar. Ze heeft een nieuw album uitgebracht. En wel geteld vandaag. Heet Little Miss Twain. En is haar 7e studioalbum alweer. En Shania Twain, ja, we kennen haar allemaal. Ze heeft echt tracks als Don't Be Stupid, That Don't Impress Me Much. Dat zijn wel echt de meest bekendste. Ik ga een track draaien die 13 mei dit jaar is gereleased. Dat is Dirty Rosie. En daarvoor eentje, ik weet zeker dat je die 100% kent. Dus ik zou zeggen, draai voor deze nieuwe release even de knop helemaal rechtsom. Want ja, dit kent toch wel echt iedereen hoor. Echt waar.
1: Dit is RTV4.
2: Let's go girls.

Ja, Shania Twain en Dirty Rosie. En niet helemaal te vergeten, haar nieuwe album Little Miss Twain heeft 15 tracks en een bonus track. In totaal heeft de album een lengte van 52,5 minuut. Ja, dat zeker niet te vergeten. Goed, we gaan snel verder met muziek. En dat doen wij met Fireflies. Nee, niet van All City, maar van Martin Garrix en U2.

Gims en Soleil. Ja. Zo. En Meter Gims is natuurlijk al een hele poos actief. Maar wat dacht je van deze track dan? Deze komt... Ja, echt. Deze track is al 16 jaar oud. Ja. Ga je het geloven? Nee, ik ook niet. Maar toch is het zo. Dit is Rio, When the Sun Comes Down.

Rio en When the Sun Comes Down. 16 jaar oud, maar wat doet hij het nog goed, hè? Oh. Goed, de coverplaat van deze week. Die komt lichtelijk wel een beetje uit een videogame. Waar onder andere ook, stom toevallig staan ze nu echt onder elkaar. Want daar zit deze track namelijk ook in. Dit is In Deep met Last Night, de DJ Saved My Life. En over welke game heb ik het dan? Ja, dat is dan de grote vraag. Ze noemen het ook wel Grand Theft Auto Vice City. Zo is dat. Maar goed, dit is niet de coverplaat. Nee. Want deze zit er ook in. Maar dat is wel de coverplaat. Kennen we deze nog? Mister, Broken Wings. Ook met zo'n heerlijk, langzaam intro. Maar goed, Simon Field, Jamie en Alexander Wallman dachten, hey, dat kunnen wij beter. Dit is hun Broken Wings.

Simon Field, Jamie en Alexander Wallman en hun Broken Wings. Goed, ondertussen... Ja, aangekomen in de studio is die hoor, Jeffrey Hoekman. Zometeen naar de klok van 9 uur hoor je hem en hij weet alles aan elkaar te praten. Echt, hij weet zo ontiegelijk veel van muziek. Daar hoor je ook andere dit soort muziek. Dit zijn de Surfers met Windsurfing.

Alesso en One Republic en In Your Eyes. Goed, als ik op de klok kijk, dan ga ik gauw afsluiten. En wens ik jullie veel luisterplezier bij Jeffrey Hoekman. Hoekman FM, zometeen naar de klok van 9 uur. Wij gaan eruit met Love Is Gone van David Guetta en Dean Lewis. En I Hate That Is True. Tot volgende week.

0: Carros keren naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. De man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: Hoekman FM.
3: Ken je dat gevoel dat als je over minder dan een week op vakantie gaat en nog geen vakantiepark hebt gevonden, dat het een beetje last

De Rubens. En tonight hoorde je bij TV4, het programma Hoekman FM. En leuk dat je erbij bent. Tot vanavond 11 uur, dan zal ik de muziek voor je gaan verzorgen. Het programma Hoekman FM, wat ik net zei, heeft normaal gesproken ook altijd even een lekkere smaakmaker. Die hoor je om 9:30 van mij en om 10:30, zodat je hem even twee keer achter elkaar hoort. Dan ben jij in ieder geval een beetje op de hoogte van de nieuwe plaat die ik aan je voor wil stellen. En natuurlijk straks na 10 uur, nou dat duurt nog eventjes, maar het gaat ook zo weer voorbij die tijd. Dan hebben we de Hoekman FM top 5 en dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. En die wil ik je ook even meegeven op een briefje wel te verstaan. Ja, zo is het ook weer. Hey, en ik had het net even over de vakantie. Ja, dat een soort van last minute uitzending wordt dit vanavond. Nou, daar bedoel ik voor vanavond eigenlijk helemaal niks mee. Ik zit namelijk thuis een beetje constant op internet te kijken naar een eventuele plek op de camping. Vorige week last minute soort van caravan gekocht en ja, dan moet je nog een plekje zien te zoeken. En dan helpt het niet mee als je ook nog een soort van kritisch bent. Dat je gaat kijken, oh daar komt de zon op. En dan heb je daar weer mensen tegenover je zitten. Nee, dan kun je net zo goed een bungalowtje ergens gaan huren. Dan is dat allemaal net eventjes weer wat makkelijker. Maar goed. Mocht je nog tips hebben. Begin augustus, ergens een leuke camping. Maakt niet zo gek veel uit waar ergens in Nederland. Laat het maar even van je horen. Dat mag even via de site. Op dit moment is dat nog omroepnoos.nl. En daar even op de live chat klikken. Dan kom je rechtstreeks hier binnen. En als jij een hele leuke vakantietip voor me hebt. En die eventueel nog boekbaar is. Dan ga ik ook een plaatje voor je draaien. Nu genieten van de stilte.

duo en Eye to Eye. Ja, en dan is het alweer zo'n lekkere vrijdagavond. Dat je eigenlijk ook alweer buiten kan zitten. Drankje bij de hand. Lekker kan genieten van de muziek die allemaal zo'n beetje eigenlijk vanzelf op je afkomt. En dat is het dan ook. En vanavond hier in de studio, ik heb al een mooie lijst gemaakt. We gaan toch wel redelijk ver terug in de tijd. En af en toe is dat ook helemaal niet erg. En af en toe zitten er ook van die dance klassiekertjes bij, weet je wel. Dat je eigenlijk, dan hoor je hem.

Davina, Michel en 17. Dit is nog eens echt muziek maken. Hè? Gewoon tot de laatste seconde door blijven praten, zingen. Hè? Zoals het eigenlijk een beetje hoort. Weet jij nog trouwens, toen je 17 was? Ja, als je nog moet worden, kun je niet meepraten. Maar als je de 17 al lang gepasseerd bent, dan kun je erover meepraten. Nou ja, ik zat ergens op vakantie, vriendengroepje. En daar zat ook een wiek in. En toen pakte ik deze plaat er even bij. Zal jij hebben?

0: Enrique Iglesias. Samen met Sierra heeft hij deze plaat gemaakt, Taking Back My Love. En ja, als hij aan het optreden is, dan denkt hij dat hij zomaar andere dames op de mond mag pakken en even daar een tongetje mee mag wisselen. Maar ja, dat vinden niet alle dames leuk en dan af en toe krijgt hij daar ook wel gezeur mee. Maar uiteindelijk, hè, als je Enrique Iglesias hebt als vriend, als dames zijnde, dan mag je daar volgens mij wel heel blij mee wezen. En dan moet je zo'n tongzoenetje af en toe maar eens even door de vingers zien.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Het belooft een heerlijke zonnige zomeravond te worden. Nou, dat zonnige, dat kunnen we langzamerhand wel achterlaten. Maar het koelt in het binnenland wel snel af. Vannacht wordt het langs de oostgrens plaatselijk 8 graden. Vannacht is het op veel plaatsen helder met enkel wat sluierbewolking en tegen de einde van de nacht krijgt het westen te maken met wat meer bewolking. Maar het blijft droog. En dat is positief. De wind draait naar het zuiden en valt in het binnenland weg. Maar blijft aan zee nog wel aardig doorwaaien. Er kan in het noorden en oosten nog een mistbank ontstaan. En het koelt af naar lokaal 8 graden langs de oostgrens. En in het noordoosten tot 18 graden langs de Zeeuwse kust.
3: Hey, you. Come a bit closer.
0: Ja, afgelopen weekend kregen jij en ik een soort van tractatie als je de beelden van Tomorrowland aan het kijken was tijdens het optreden van Martin Garrix. Want in één keer stond hij daar, Bono, op het podium. En Bono kennen we natuurlijk allemaal van U2. En U2 heeft, ja, wel vaker even wat samengemaakt met Martin Garrix. Maar afgelopen weekend dropte ze even een nieuwe single. Deze plaat heet Fireflies en is dus van Martin Garrix en U2. En straks om 10:30 dan hoor je hem voor de tweede keer.
4: I

You gotta tell him, tell him, tell him. De band Hello hoorde je. En nou zit ik dus alweer in mijn hoofd af te vragen van... Stel nou achter de schermen, ze gaan het podium op... en er staat dan iemand ze op te wachten om te vertellen dat ze op het podium gaan. En dat speelt zich allemaal af in Engeland, weet je wel. Dus ergens daar op een heel mooi groot podium of wat dan ook. En die man achter het podium zegt, hello. Dat die man van de band zegt, ja, dat zijn wij. Ja, dat snap ik, maar gewoon even een begroeting. Daar ligt vaak even net een momentje. Dus waarom noem je je band Hello? Zal vast een hele leuke reden achter zitten. Maar Hello, dat waren ze. Mag ik dat nog een keer zo op deze manier doen bij deze plaat? Of mag ik dat echt helemaal nooit meer doen? In ieder geval de volgende keer als ik hem draai. Dat laat ik aan jou over. Mag ik dat nog een keertje doen? Of is het echt de allerlaatste keer?

Bellamy Brothers en Let Your Love Flow hoor je hier bij RTV 4. En dan is het toch wel een beetje tijd om het eerste uur af te gaan ronden. En daar heb ik een plaatje voor uitgezocht. Ja, echt waar. Als je deze hoort, deze moet je niet te vaak draaien. Die moet je gewoon eens in de zoveel tijd, moet je die even tot gehoren laten brengen. En dan kun je hem ook gewoon elke keer goed hebben. Want ga je eens draaien en dat is hij de afgelopen jaren, tientallen jaren wel gedaan. En hij blijft ondanks dat nog steeds goed. Dus dat is ook wel weer knap dat dat altijd meewerkt. En sommige mensen die kunnen hem elke dag wel horen. En dat snap ik aan de ene kant ook alweer. Na 10 uur dan heb ik de Hoekman FM Top 5 voor je. Dat zijn de 5 populairste platen van dit moment. Die moet je echt even hebben gehoord. Want anders kun je er niet over meepraten. En als jij ze niet op je mp3-spelertje zet, dan ben je gewoon niet op de hoogte. Dus de muziek gewoon eventjes rustig aan horen zometeen. Je kunt achteroverleunen. Vanaf plaatje 5 tot aan plaatje 2 ga ik alles achter elkaar draaien, zodat je zo snel mogelijk op de hoogte bent. En de nummer 1, ja, dat is toch altijd wel een dingetje. Die moet altijd een soort van erepodium hebben en nog even een speciale aankondiging. Ja, in radiotermen noemen we dat dan maar een beetje op die manier. Dan is dat natuurlijk ook wel weer zo. Nou, je hoort hem al op de achtergrond. Dat kan er maar één wezen. Dat is de welbekende plaat van Don't Stop Believing. En dat is ook een soort van advies wat ik je mee wil geven. Mocht je de vakantie nog niet hebben geboekt voor dit jaar, blijf erin geloven. Dit is die geweldige plaat van

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Hoekman FM.
3: Ja, sinds 1 juli 2024 is het verboden om iemand na te roepen of te fluiten op straat. Er staat een boete op, dus laten we dat vanavond ook maar zeker niet gaan doen.
2: RTV 4.
4: Meisje.

0: Hey meisje, Antoon hoorde je. En ik heb het even uitgezocht op de radio. Wordt het super lastig om dat helemaal te onderbouwen voor de rechtbank, zeg maar. Dus ik denk dat we ermee wegkomen.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Top 5. Top 5. Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom. Het is 9:54. Dat betekent dat we hard zijn aangekomen bij de top 5. De 5 populairste platen van dit moment. En we trappen zoals gebruikelijk af met de nummer 5. Die ga ik even aankondigen. Daarna hoor je 4, 3 en nummertje 2 hoor je. En dan gaan we eens even kijken of die welbekende plaat van Zwoele Zomernachten Rutger van Barneveld nog steeds op 2 staat. Of dat hij al een beetje is gaan klimmen richting een eerste plek. En ja, laten we wel wezen, het WK is voorbij. Het is afgelopen. Spanje is daar uiteindelijk winnaar van geworden. Gaat Shakira dan ook direct al zakken? Of gaan we daar later pas iets van merken dat ze in ieder geval een klein beetje aan het zakken is? Ja, misschien in de club of in de discotheek of gewoon thuis. Daar kan ze wel aan het zakken zijn. Zeker weten. Maar ik bedoel eigenlijk in de lijst. De Hoekman FM Top 5, die gaan we nu dus draaien. De 5 populairste platen van dit moment. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. En op 5 deze week, al voor de 3e keer. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Wake me up before you go go. Wham, hoor die op de radio. En straks is het alweer zover. Dan komt hij voor de tweede keer eraan. De smaakmaker Martin Garrix en U2. Ja, Bono eigenlijk, even samenwerking. Na Ed Sheeran.

0: Hoekman FM.
1: Het Hoekman FM weer.
2: Ja, vannacht is het op veel plaatsen helder met enkel wat sluierbewolking. Morgenochtend hebben we in de westelijke helft van het land nog wolkenvelden, maar deze lossen deels op. Dus de zon komt heel snel tevoorschijn. En in de rest van het land is het zonnig. Het kwik stijgt snel en eind van de ochtend is het op veel plaatsen al zomers warm met ruim 25 graden. De wind draait in de vroege ochtend van zuid naar west. Morgenmiddag is het juist in het westen zonnig, terwijl dan in het oosten wolken verschijnen. Dit zijn stapelwolkjes die waarschijnlijk geen regen produceren. En later in de middag drijft in het noordwesten nog wat sluierbewolking over. Verder is het zonnig, de westenwind is matig en aan zee soms vrij krachtig met windkracht 3 tot 5. En in het zuidoosten is de wind tot aan het eind van de middag toch wel aardig zwak.
3: Hey, you. Come a bit closer.
2: Ja, dat is toch wel, ja, weet je, Martin Garrix is gewoon een Nederlandse jongen. Geboren en getogen en opgegroeid, uitgeroepen tot ja, beste DJ van de wereld. En dan in één keer, ja, dat hij zo als het ware beste vrienden is met Bono van U2. Dat geloof je niet. Die man die is al jaren bezig. En die twee die klikken als ja, een pakketvloertje. Zo kun je het eigenlijk ook wel een beetje gaan zeggen of verwoorden. Maar dat doen ze te veel te kort dan hoor. Maar ja, hè, kijk eens even wat ze op de mat in neer hebben gelegd. Ze zijn weer samen in de studio gaan zitten en ze hebben er wat moois van gemaakt. Martin Garrix en U2 dus. Fireflies, de smaakmaker van deze week.

En stiekem, en ik weet toevallig heel stiekem dat een golband een gips is. En dat is in een zakje witte poeder. Ja, en als je het op die manier zegt, dan kan het maar zo wezen dat jij in één keer, als je daar iets te veel van op hebt, naar buiten loopt en denkt, nou weet je wat, dat paardje, dat is voor mij, daar klim ik even op, ga ik even een stukje op rijden. En als deze toevallig op de achtergrond meeklinkt, is dat net zo lekker. The First Aid Kit.

Smokey and Sue en Swinging on a Star. Ik vond hem wel leuk passen achter My Silver Lightning van de First Aid Kit. Een beetje hetzelfde concept eigenlijk ook wel een beetje. Ja, 7 minuutjes nog. Ja,

Hard and Alone hoorde je. Ja, en alleen gaan we ook gewoon weer straks lekker naar huis. We doen het wel even met een rustig plaatje, want na het nieuws dan gaat Jesse met de X5 verder. En die pompt het wel een beetje weer wat harder. Dus hou je wat van wat stevige dancemuziek, dan moet je zeker blijven luisteren. Bedankt voor vanavond. Ik hoop je volgende week weer te spreken en ik wens je een mooi weekend. Dit is Dua Lipa.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: The X-Vibe.
3: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen. Hips.

Absolute DX Web Evergreen, Safri Duo en Play the Life aan het begin van deze aflevering. Een uurtje lang dance classics en jouw muzikale suggestie om lekker dat weekend te vieren is welkom. DXWeb.nl, daar kun je een mailtje sturen naar de

Betere reclame kun je natuurlijk niet hebben als nachtclub dat David Guetta samen met Jaden Boysen en Sammy Brill een track maken over je club Let's Go gaat over de high op Ibiza. Oh,

Er zijn twee dingen die goed scoren in de muziekindustrie. Kinderkoortjes en videoclips met naakte vrouwen. Maar de combinatie daarentegen scoort dan weer niet. Daarom Cheap Thrill, Sia en Jean-Paul. Alleen maar het kinderkoortje. So you face it with a smile. There is no need to cry.

De muziek is de religie van de tegenwoordige tijd. Bebe Rexha en Fateless die onderstrepen dat. Met hun fantastische track New Religion. Dua Lipa, Houdini komt er zo meteen. Maar niet het origineel, zoals veel mensen hem kennen, maar de Adam Port mix. Hier is deze club classic, Hamilpet. Elderbrook werkte er ook aan mee aan Cola.

0: James Hype zingt over de auto die ik zo meteen weer instap om naar het Achterhoekse achterland te scheuren waar ik woon. Nee hoor, is een klein beetje gelogen, ik krijg geen Ferrari. Maar mijn auto is wel groot, dus het komt in de buurt. Het is een Jeep overigens. Voor de liefhebbers, dus die gaat aanzienlijk minder snel. Tot zover.
1: X5. From every corner of the globe, we have witnessed greatness.

0: bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten.

0: TV 4 Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbranden. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het Internationale Energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen zondag bewolkt met regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.